0: Mio Beno Paisa zien. Ik hoop dat je het goed uitspreekt.
1: Doe niet zo, schatje. Niet doen, schatje, niet doen. Eigenlijk.
0: En ik vroeg jou dit nummer, dat misschien het meest typische Samba Soul is van het nummer. Eigenlijk hoor je aan het begin van het nummer misschien een wat meer moderne soul. En dat gaat dan naar samba toe, zeg ik dat goed?
1: Ja, nou, de grappen van dit is dat ik heb dus al samba en soul dan apart, hè?
0: Ja.
1: Want je hebt dus al echt een het gaat dus zo'n beetje de

0: de frustrerende gedeelte is er zo eigenlijk een bijna een soul ballad. En de boosheid, in de boosheid wordt het dus al samba.
1: Ja, ja.
0: Dat is dus al echt samba en soul.
1: En de samba soul waar jij naar refereert uit de jaren 70, is eigenlijk dat meer samengesmolten?
0: Dat is wel samengesmolten, ja. Bijvoorbeeld bij Soré.
1: Gaan we zo even draaien. Ja, ja. Het is zo dat je bent nu 25 jaar in Nederland. Je hebt een plaat gemaakt die teruggaat naar die roots. Had je de behoefte om die plaat een soort authentiek beeld te geven van die tijd? Of is dat gewoon de muziek die jij mooi vindt en waar je mee bent opgegroeid?
0: Kijk,
1: met die sound.
0: Toen ik voor het eerst heb besefte dat ik muziek leuk vond, was dit muziek heel erg aan de hand. En dan heb ik het over Tim Maia, ik heb over Earth, Wind & Fire, ik heb over Marvin Gaye. Dat waren dus al dingetjes die ik hoorde, die mij triggerden. En wat er nou gebeurt is dus al, ja, maar toen was ik wel te jong. Ik kon niet uitgaan om te dansen. En ik bouwde het in stekken. En wat er nou gebeurt is dus al dat ik, ik wilde dus al deze stijlmuziek weer in mijn leven dan laten spelen.
1: Ja, terugbrengen.
0: Maar dan met de teksten van nu.
1: Ja, en die teksten zijn persoonlijk. Terug nog even naar die samba soul. Ik heb je gevraagd, neem wat platen mee. Je geeft me net een cd van Deodato. Vertel eens wat over Deodato.
0: Ah, Deodato in de jaren 70. Het was echt een heel mysterieuze man. Maar met een groove die eu me deu. Nou, het was een groove dat ik kon niet uitleggen. Ik had het zo heel erg het geluk dat ik was grootgebracht met Radio Jornal do Brasil, door mijn zus. En dat was een radio die draaide altijd jazzmuziek. En zijn muziek was heel erg aanwezig in de tijd.
1: Ja, en dan praat je over de jaren 70?
0: Ik praat over de jaren 70.
1: Ja, leuk.
0: En toen heb ik een concert van Deodato in de North Sea Jazz. Ik kon niet geloven dat ik voor hem stond.
1: Laten we gaan luisteren.
0: Ja.
1: Je hebt een album meegenomen dat heet Skyscrapers. Deodato.

0: Deodato, Skyscrapers, album wat Lilian Vieira heeft meegenomen. Zij is speciale gast bij deze uitzending van Jazz Not Jazz Radio. En daar zijn we heel blij mee, want ze gaat haar eigen plaat een beetje uitleggen. Ze heeft net een nieuwe plaat gemaakt die ook Lilian Vieira heet. Een plaat die heel goed ontvangen wordt en heel erg swingend is. Samba soul, samba rock, samba funk. Ik moet zeggen, ik als Nederlander hoor moeilijk de verschillen. Kan je dat een beetje toelichten? Waarom, ja. Waarom samba rock, samba soul, samba funk?
1: Nou, het is heel grappig. Ik heb kort geleden voor de jongen die in NRC uitgelegd. Is bij de samba hockey. Je krijgt dus wel echt de gitaar. Doet een soort van chikungunga geluid. Chikungunga, chikungunga, chikungunga, chikungunga, chikungunga. Dat is samba hockey.
0: Jorge Ben.
1: Dat is hem.
0: Ja.
1: En in Tim Maia, de muziek van Tim Maia. Wat je echt meer soul heeft. Dat is dus wel samba.
0: Samba soul.
1: Samba soul.
0: En dat heeft eigenlijk meer een Amerikaanse sound.
1: Mm-hmm.
0: Waar je Braziliaanse invloeden en tekst.
1: Ja,
0: hè? Dus
1: precies.
0: Door de zang en
1: ja.
0: De stem.
1: Ja. En ik val meer voor de samba soul.
0: Ja.
1: Dan denk aan Banda Black Hill. Die stijl.
0: Ja. Ik heb natuurlijk met jou dat hele proces meegemaakt. Mm-hmm. Maar misschien toch even leuk om uit te leggen.
1: Ja.
0: Kan je kort uitleggen hoe dat schrijfproces ging? Want je zei van ik hoorde melodieën. En dat neem ik op de iPhone. Las ik ook in de interviews.
1: Nou, maar dat
0: en
1: was,
0: hoe ging je dat uitwerken?
1: Nou, dat was zo dat ik heb natuurlijk een hele tijd heel veel melodietjes verzameld op mijn telefoon. Soms werd ik wakker 's nachts en toen heb ik jou gewonden weer gebouwd. en we zijn natuurlijk wel de studio in gegaan en mijn akkoorden, mijn piano, het is heel slecht. Ik heb zelf geen piano thuis en we zijn dus achter die piano daar gaan zitten. En dat was zo grappig. Zei, Leo, zing het. En ik zong. En hij ging dus als een gek achter de akkoord.
0: Zoeken.
1: Achter de akkoord. maar hoe zou je dan de baseline gissen? Ja, de baseline. Oh, nou, dan dit. Dan zong ik wel wat. En, maar wat voor een groove dan zou je hierbij zetten? Dus ik dacht dat door alleen melodie en tekst te bedenken dat ik al klaar was.
0: Ja.
1: Dus ze hebben mij flink aan het werken gezet.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Laten we nog een stuk van het album draaien. Como Choré, wat is dat voor een soort muziek en waar gaat het over?
1: Deze beschrijf ik echt als een samba soul. En dat is dus al dan heel actueel, want in Brazilië we zijn heel erg geconfronteerd met geweld. En Choré is dus, en niemand praat erover.
0: Je bedoelt nu extra in het nieuws door het voetbal?
1: Nou, over liedjes bijvoorbeeld. Hè. Men praat over geld of weet ik wel wat. Maar over de geweld niet zozeer.
0: Ja.
1: En dat gebeurt bijna elke dag dat die man doodgaat aan een verloren kogel. Dus dat is het verhaal van twee mensen die heel erg van elkaar hielden. Hartstikke arm. Die moesten naar de werken gaan. Maar ze, hè, heel vroeg opstaan naar de werken toe in de grote stad. Maar ze wisten nooit of ze elkaar... Terug zal dus in een van de dag, want weet je, weet maar nooit. En op een dag kwam hij niet terug, want hij is dus al getroffen door een verloren kogel.
0: Laten we gaan luisteren, Como Choré.

0: Oké, Mascaria, hoe moet je dat goed uitspreken?
1: Ja, dat hebben heel goed gedaan, Wim. Heel goed.
0: En daarvoor hoorde je Comme un Soirée.
1: Ja.
0: Jij zei net toen we dat draaiden van, dit is echt samba hok. En Brazilianen spreken de R niet uit.
1: Dus het is
0: samba hok en samba rock. Wel even leuk om te... We hoorden die twee stijlen, samba sol en samba hok, achter elkaar. Wat zit dan het verschil erin? Kan je dat nog een keer uitleggen?
1: Nou, de verschil inderdaad van Comme un Soirée is dus meer echt een bijna soul ballad. Dat wat eigenlijk, behalve dan op de samba stuk, dat iedereen had wel kunnen zingen. En de samba hok is dus al dat gitaartje.
0: En maakt het dan uit of het de kleine is, de cavaquinho of een gewone gitaar?
1: Ja, het gekke is dus dat normaal gesproken in samba hok, dat zie je niet vaak cavaquinho.
0: Nee,
1: dat zie je niet. In samba sol ook niet, hè. In die zin zijn we dus al iets anders aan het doen.
0: Ja.
1: Want je hoort samba, niet en, echt.
0: Leuk. We gaan een nummer draaien wat een beetje een klein liedje, een beetje een buitenbeentje zeg maar, op het album. Maar een heel mooi lief liedje. Fietseria, daar hoort een leuk verhaal bij.
1: Ja, nou, dit nummer hadden wij Kees Houdeblom uit Den Haag, een hele goede vriend van mij, prachtige gitarist. Die was gevraagd om muziek te maken voor een documentaire van een jongen uit de Olambra. Olambra is een kolonie tussen São Paulo en in São Paulo. Nederlandse kolonie in São Paulo.
0: Wat wil dat zeggen? Nederlanders die daar zijn blijven hangen?
1: Ja, in de jaren 50 zijn het is een heleboel mensen daar naartoe verhuisd. Naar deze streek.
0: Okay.
1: En daar begonnen ze dus al met de bloemen te werken. En dat is uitgegroeid. Dat was vroeger een district, een heel kleine plek. En nu is het een staatje geworden.
0: Ja.
1: En heel lang geleden ben ik werd het Nederlands gesproken op straat.
0: Grappig. En dat zijn dus eigenlijk bloementelers?
1: Ja, bloementelers die heel goed hebben gedaan. En Renato is een kind van Soeimand. En die is nu architect en woont in Nederland. In Den Haag trouwens, volgens mij. En die heeft een fiets gemaakt met een pizza oven. en daarover heeft hij een documentaire gemaakt dat hij dus al door Nederland fietst. Pizza bakend en met de mensen aan het kletsen.
0: En dat is opgenomen op film?
1: Op film opgenomen. Het is een mooi documentaire. Ik hoop dat hij echt, dat hij heel vaak gedraaid wordt. Volgens mij is het niet zoveel gedraaid.
0: Laten we gaan luisteren. Fietseria.

0: Fizzeria. Je hoort ook die geluiden, Braziliaanse geluiden. Dat hoor je ook bij de opening van de CD. Ja. Dat is je moeder.
1: Dat is mijn moeder.
0: Onder de mangoboom.
1: Onder de mangoboom.
0: Hoe is dat gekomen?
1: Nou, op een gegeven moment... toen ik je vertelde dat ik 25 jaar... toen had je voorgesteld, Leeuw, maar dan moet je een beetje Brazilië naar je CD brengen. En ik dacht, nou ja, wat is belangrijk op mijn CD dan die stem van mijn moeder? Zij heeft mij alles geleerd over muziek.
0: Want zij is ook zangeres, hè?
1: Ze was zangeres, ze had haar eigen beentje.
0: En was zij fulltime zangeres?
1: Nee,
0: of alleen
1: nee,
0: in weekend
1: nee,
0: of zo?
1: Niemand in mijn familie. Iedereen heeft hem vaak geleerd.
0: Ja, ja.
1: maar
0: speelde wel op feest of zo?
1: Ja,
0: ze
1: speelde op de radio van de plek. En toen was ook al wel dingetjes van ego. En de hele familie was zo autodidacte. Dus ze hadden dus al echte shows, heel vaak op de radio.
0: Ja,
1: er waren
0: leuk.
1: Echt die als die mensen zijn handen. Dus was echt een...
0: En welke periode praat je over?
1: Dan heb ik over jaren 50.
0: Jaren 50?
1: 56, ja. Ja.
0: Je hebt de plaat meegenomen van Roy Ayers. Leg uit.
1: Nou, juist wat ik vertelde. Radio Jornal do Brasil werd mij met papelepel erin gegooid.
0: Ja.
1: Door mijn zus. En daar draait het dus wel echt oude jazzmuziek. Op dat moment Roy Ayers was ook wel heel erg in. Alleen op de radio.
0: Ja.
1: Niet overal.
0: Ja, ja.
1: Maar dat was ook de gek daarvan. Ik verstond helemaal niks van Engels. Wat is Engels? Ik verstond helemaal niks. Geen namen, helemaal niks. Ik ben dus al in Nederland de nummers weer tegengekomen. En ik dacht, oh, dat was het.
0: En dat zingt hij over.
1: En wie is dat? Weet
0: grappig,
1: je wel? Dus het is... Dat is de terugkomst hier dus. Ja.
0: Is het van invloed geweest op jouw sound, op jouw muziek?
1: Absoluut, ja. Ik kon echt zo ontzettend dromen. Met de geluiden, hè? Met de muziek.
0: Leuk.
1: Weet je, mijn allereerste liefde. Dus ik dacht, oké, tijdens deze liedje... Ik had echt een soundtrack van mijn leven. Deze liedje gebruik ik van mijn eerste zoen.
0: Laten we dat liedje gaan luisteren. Roy Ayers.
1: Ja.

0: bem. Não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Ai, deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem?
1: Misschien wil jij het afkondigen, Lil. Eerst had je Roy Ayers en toen?
2: Deixa isso pra lá. Elsa Soares.
1: Elsa Soares. Jij zei, dit wil ik absoluut draaien. Waarom?
2: Nou, omdat dat is die zangeres waar ik mee opgegroeid ben. Ik bedoel, al voordat ik geboren was, was al een beroemde zangeres. Het heeft een onderdeel gemaakt in het leven van mijn moeder. Ik ben er mee opgegroeid en zij is met haar tijd, met de tijd meegegaan. Zo open was ze, is ze. Zo open. Dat, nou, ze heeft met de Banda Black Hero opgenomen.
1: Ja, dat doen we een liedje van live, hè? En op die opname, die volgens mij helemaal niet zo oud is, dan hoor je ook echt al dat ze ouder is. Hoe oud hoort zou zij nu zijn?
2: Ik denk wel dat ze bijna 80 is.
1: Bijna 80.
2: Maar met een ziel van een meisje. Ja, oké, maar ze heeft een vriendje van 30, hè?
1: Oh ja.
2: Maar heel open staat ze. Dus voor haar, de tijd is niet voorbij gegaan. Weet je, voor haar is geen tijd, het is gewoon muziek. Ja. Dat is het.
1: En hoor je dat ook in haar muziek? De plaat hoor je de tijdperken zeg maar steeds veranderen in de muziek?
2: Mm-hmm. Ja, ze ging gewoon overal mee. Ze heeft van alles gezongen. Natuurlijk, haar basis is de samba. Samba is haar basis. En ze heeft een timing, dat is niet te geloven, de timing van de vrouw.
1: Ja, leuk.
2: Ja. En ze zou echt eigenlijk in Brazilië heel erg beroemder moeten zijn. Net zoals Ella Fitzgerald. Weet je wel,
1: want zij is geen superster daar?
2: Nou, mensen vergeten heel snel, hè. Als je een bepaalde leeftijd bent, dan ben je gewoon vergeten. Misschien ja, overal. Nou, niet overal, want de jazz grootheden zijn nog steeds verheerd. Ja. En zij is zo. Maar gelukkig, ze heeft een heel goede publiek. Die weten dus al wat de vrouw kan.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Banda Black Hero. Nou, kijk, Banda Black Hero. Ja. Caetano Veloso. Het wordt heel vaak Lobão. Ze werden heel vaak gevraagd voor bijzondere dingen. Ze namen een cd op met een rock zanger.
1: Ja.
2: Dus zo een soort zangeres zijn, een soort artiest zijn.
1: Ja, ja, ja. Het uur zit er bijna op. En ik heb nog een belangrijke vraag voor je. Maar misschien ook voor de luisteraars. Want afgelopen zaterdag, 18 januari, is de clubtour begonnen. Dat wil zeggen dat je eerst iets van 15, 16 clubtours gaat doen. En daarna waarschijnlijk ook te zien in de festivals.
2: Oh,
1: maar
2: ik hoop het.
1: Ik overval je misschien met de vraag of je weet je al data uit je hoofd wanneer we gaan spelen. Ik weet er eentje bijvoorbeeld in Den Haag, 8 februari.
2: 8 februari, 24 februari. In Vlaardingen. Ik weet het helemaal niet uit mijn hoofd, joh. Dat is erg.
1: Maar ze kunnen gaan naar jouw website. En dan staan alle toerdata.
2: Alles staat daar vermeld.
1: Wat is jouw website?
2: Lilian Vieira WordPress.
1: .com,
2: ja. Lilian. Of gewoon bij de Facebook. Facebook is nog leuk, want dan hebben we zo echt verslagjes van de concerten. Er is meer informatie, meer actuele dingen.
1: Ja, ik las ook dat 4 februari RTL Leed.
2: Ja.
1: Dat wordt natuurlijk ook spannend. Er zijn een hoop mensen die er naar
2: doorgaat,
1: kijken.
2: Hè?
1: Als het doorgaat, nou, natuurlijk.
2: You never know. Maar het zal wel helemaal te gek zijn als het doorgaat.
1: Leuk.
2: Ik heb wel zin in om met mijn beentje te gaan zingen.
1: En wat zijn de plannen voor iets verder weg? Zeg maar na de zomer of volgend jaar?
2: Nou, ik zou naar Brazilië willen gaan, hiermee.
1: Met deze band?
2: Met deze band lijkt me heel erg leuk. Nou, zoveel mogelijk spelen en dingetjes te schrijven. Genieten van die sfeer dat we hebben. Dus hoe meer wij spelen, hoe beter. Hoe meer, hoe leuker.
1: Te gek. Nou, we gaan je volgen. En dankjewel dat je hier was. Dit was Lilian Vieira bij Jazz Not Jazz Radio. Volgende week, dinsdag, zijn we weer in de lucht met een nieuwe uitzending. En de week daarna kan je weer ons verwachten. Jazz Not Jazz Concert Center. Dankjewel voor het luisteren.

0: Tot zover Jazz Not Jazz.
1: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Ja, Herma Puma en Sensei of Soul van de Syngo Remix EP. Disposable Rappers, zo spreek je dat uit.
1: Helemaal te gek.
0: Weer oude stijl, maar toch een beetje in frisse tijd het jasje van 2012 eroverheen, vind ik.
1: Ja, dat inspireert mij om even een track te draaien. Eigenlijk was jij aan de beurt, Joris, maar ik breek even in de routine hoe we de tracks draaien.
2: Want nou, houd ons scherp, vis.
1: Ik wilde ook een hip-hop track draaien. We draaien eigenlijk weinig jazz no jazz hip-hop hier. Ik weet helemaal niet waarom dat is, maar er kwam een album langs waarvan ik een track hoorde dat ik dacht van hé, die moeten we draaien. Op de playlist staat 12 minuten, maar dat gaan wij niet doen, want hij is eigenlijk opverdeeld in twee tracks van 6 minuten. Het is een gast die heet Kendrick Lamar. En ja, laten we gaan draaien. Een track die heet Sing About Me, I'm Dying of Thirst.

0: Wat een einde track. Sing About Me, I'm Dying of Thirst, Kendrick Lamar. Ik had er nog nooit voor gehoord. Jullie jongens?
1: Nee.
2: Zeker niet.
0: Ik heb het album voor de rest ook gecheckt, maar deze springt eruit. Het is een track van 12 minuten, maar we draaien hem op de helft weg, omdat er eigenlijk een andere track voor in de plaats komt. Joris, a.k.a. Ja. How Much Tick, wat heb jij voor ons in de aanbieding? Jij bent een groot fan van.
1: Ja, van Little Dragon. Dat is de...
0: En hoe komt dat zo?
1: Hoe dat komt? Ja, dat komt eigenlijk denk ik door de zangeres, de Yukimi Nagano, waar de half Japanse Zweedse zangeres.
0: Want daar... ze is heel mooi.
1: Ja, ze is mooi, maar ze heeft iets aparts waar je gewoon verliefd op wordt, zeg maar.
2: Maar is ze mooier dan Gretchen Parlato? Dat is de vraag.
1: Gretchen Parlato ken ik eigenlijk niet. Oh.
0: Gretchen Parlato? Nou, dan gaan we die zo draaien, want dat is Rubens heimelijke liefde.
1: Nou, dit is maar Little Dragon, wist het zelf niet, is echt een band met vier mensen in totaal. En die komen uit 1996 al en die zijn echt gevormd van de middelbare school. Dus het is meer dan de zangeres alleen. En ze hebben een hele fijne productie. Echt hele goede drummer en heel goede synth sounds.
0: En het komt uit Zweden.
1: En het komt uit Zweden, inderdaad. En
0: zij komt uit Japan, maar ze woont er geloof ik wel, hè?
1: Ja, ze is volgens mij ook half Zweeds.
0: Ja, dat zal wel.
1: Ze hebben nu 3 studioalbums en ze hebben nu een nieuwe single uitgebracht. Sunshine, een soort van los van iets. Dus ik denk dat het een teaser is voor hopelijk een nieuw studioalbum. Maar dat weet ik verder ook niet. Maar dit nummer heet Sunshine.
0: Heb je ze wel eens live gezien?
1: Ik heb ze niet live gezien, maar ik heb ze wel heel vaak...
0: Vorig jaar waren ze in Paradiso, geloof ik.
1: Ja, dit jaar zelfs.
0: Dit jaar,
1: En ik kijk wel vaak filmpjes en dat vind ik heel goed altijd.
0: Nou, laten we gaan draaien.
1: Sunshine van Little Dragon.

0: Ja, dit was de track Sunshine van Little Dragon, meegenomen door Joris Feiertaak.
1: Goeie keuze hoor.
2: Ja, mooi.
1: Vette track.
2: Little... Sunshine in the Winter.
1: Ja, Little Dragon. Ik lees net dat jij zei 1996 opgericht, maar hun debuut kwam in 2006 uit. Maar ze zijn eigenlijk doorgebroken door een collab met The Gorillaz. Wist ik niet, maar ja. Leuk om even te vermelden.
2: Empire Ends.
1: Juist, kijk nou. De connoisseur. Blij dat je erbij bent.
2: Connoisseur.

0: Gaslamp Killer hoorde je. Wat een heavy track. 7 Years of Bad Luck for Fun. Aanleiding voor om Gaslamp Killer te draaien was niet alleen omdat het een gekke release is op Brainfeeder, maar ook omdat deze LA-based producer gaat samenwerken met onze Nederlandse Afrobeat trots, namelijk Jungle My Night. Sterker nog, dat hebben ze gedaan. Een EP komt eruit op Brainfeeder. En voor de mensen die niet weten wat dat is een label waar Flying Lotus op uitkomt. Sterker nog, het is zijn label, maar een beetje de basis van de elektronische muziek in LA die nu zo hip is en die wij ook vaak draaien. Dus het is natuurlijk heel te gek dat Jungle By Night, onze Nederlandse trots, daarop uitkomt. Tot zover deze laatste uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Bedankt Hamertje Tik dat je er was.
1: Ja, vond het gezellig.
0: Voor jouw bijdrage.
1: De volgende keer weer rosé mee. Of whisky.
0: deze uitzending werd in samenwerking gemaakt met het tijdschrift Jazzism. DJ Ruben van Roon, alias a.k.a. DJ Kikken. Ondergetekende. We zijn volgende week op dinsdagavond weer te beluisteren. Als je verzoeken hebt, dan kan je die sturen naar jazznotjazzradio@concertcenter.nl. jazznotjazzradio.nl is onze website waar je ook de jazzagenda of de uitzending gemist kan checken. Of sowieso het themakanaal. En wat leuk is om te vertellen, is dat we een Spotify hebben. Alle tracks die wij draaien, die stoppen wij in een Spotify maandlijst. Ga naar Spotify en zoek even onder Jazz Not Jazz Radio aan elkaar. En dan vind je vanzelf al die speellijsten. En dan kan je al deze tracks nog eens een keer zelf beluisteren. De laatste track, Ruup.
2: Ja, de laatste track is voor mij persoonlijk een hele bijzondere track. Het is gecomponeerd en uitgevoerd door Mike Del Ferro. Het staat op zijn laatste cd, The Journey. Het is opgedragen aan Miron Komarnicki. En hij heet daarom ook Miron.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Max. Volgende week weer een uitzending met Wibout Birkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl.

0: Tot zover Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Frem Tunes, dan ga je naar www.fremtunes.com.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Frem Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wibout Durkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. Wat een opener. Deze week hebben wij een speciale gast in de studio, Joost Kroon. We gaan praten en zijn muziek draaien. Praten over Jazz Not Jazz. In samenwerking met Jazzism zie je altijd die lijstjes verschijnen in het magazine. En dat gaat over jazz op de scheidslijn met echte jazz, soul, electro, funk. En tot aan rock toe. De opener die je hoorde was een plaat waarop onze gast Joost Kroon, die ik zelf verder ga introduceren, op meespeelde. Het was Tini Thompson. Joost, welkom dat je er weer bij bent.
1: Dankjewel.
0: Vorige week, of 2 weken geleden moet ik zeggen, hebben we een uitzending gedaan dat ging over jou en heb je veel platen gedraaid. Je bent drummer bij heel veel bands, maar je hebt 2 eigen bands waar je vast veel mee speelt. Sven Hammond Soul en New Cool Collective.
1: Ja.
0: Je bent veel gevraagde sessiedrummer. Op heel veel platen speel je mee. Onder andere op Tini Thompson.
1: Ja, nou dat ben ik eigenlijk niet eens sessiedrummer. Maar die plaat heb ik ook nog eens samen met J.B. Meijers geproduceerd en opgenomen. En alles.
0: Geweldig, want J.B. Meijers is die producer die onder andere Carice van Houten heeft geproduceerd.
1: Ja, waar ik er ook weer mee gespeeld inderdaad. En hij doet van alles. Van Agda en de Munnik tot Ken Stringfellow tot... Van punk tot nederpop, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en zo heb je hem leren kennen. En samen hebben jullie Tini Thompson geproduceerd.
1: Ja, want Tini, daar speelde ik al vaak mee. Bijvoorbeeld met Sven Hammond Soul. Toen daar nog blazers bij zaten, deed ze vaak mee. En met New Cool Collective, Big Band en andere gelegenheden. Dus zij liep al een tijd met een idee rond.
0: Maar zij is niet alleen bariton, hè? Zij speelt ook volgens mij
1: basklarinet. Ja. En contrabasklarinet. Dat weet je helemaal niet wat je hoort. Dat
0: Geweldig.
1: Is echt een kickding.
0: In het nieuw Rotterdams Jazz Orchestra.
1: Precies, ja. En Windkracht 7 zit ze ook bij. De band van Floris van der Vlucht, de saxofonist. Enzovoort. Maar ze liep al een tijd met een idee rond. Ze wilde namelijk een plaat maken. En tegelijkertijd korte met te maken met haar jazzconservatorium verleden. Dus zij wilde eigenlijk die baritonsaxofoon in een soort rock setting neerzetten. En daar zijn we over na gaan denken. En toen zei ik, mag ik meedoen? Zei ik natuurlijk eerst. En toen zei ik, wie zullen er nog meer bij vragen? En ik kwam op JB en ik heb mijn eigen home studio redelijk uitgebouwd de laatste tijd. Dus heb ik eigenlijk die hele plaat in de boerenschuur van mijn ouders in mijn studiootje opgenomen en gemixt.
0: Kan je daar met de hele band zitten ook, of niet?
1: Nou, we hebben alles los opgenomen. Het was eigenlijk een soort, hoe zeg je dat? Een geconstrueerde plaat, zo gezegd. Want zij had sommige dingen, die waren echt best wel af, maar andere waren ideeën van een halve minuut in Logic, met Logic demootjes. Dus wij gaan zitten daar en we hebben songstructuren gemaakt en drums met bariton samen opgenomen. Gewoon kijken hoe ver we komen. En later pas de gitaren met JB toegevoegd. Maar die heeft een zeer grote invloed op die plaat ook. Want zodra die ergens binnenkomt, schieten de ideeën door zijn hoofd. Het is heel leuk om mee te maken.
0: Ja.
1: En die is natuurlijk ook, of natuurlijk, die is ook veel harmonischer begaafd dan ik. Dus dat was een grote aanwinst. En later zijn we naar Manuel Hugas thuis gegaan. Die heeft het dan ingebarst en het gemixt bij JB thuis. Dat was meer zijn ding.
0: Ja. Geweldig.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: De JB Meijers, platen geproduceerd met Carice, gemaakt, waar jij ook op speelt, Carice van Houten.
1: Mm-hmm.
0: En je had ook een nummer meegenomen, want je hebt een hele lijst met nummers meegenomen van Ken Stringfellow.
1: Ja.
0: En ik kende dat helemaal niet, maar ik draaide dat en dat vond ik helemaal geweldig.
1: Ja, leuk is dat.
0: Dat was de co-producer van die album.
1: Ja, klopt.
0: Van Carice.
1: Ja. Hij is een van de 2 originele leden van de Posies. Een Seattle powerpop duo, zeg maar. Powerpop band. Ja, je zou het kunnen zien als weer een soort voorloper van veel beroemdere bands, weet je wel. Maar,
0: ja.
1: Een grote jongen heeft jarenlang, volgens mij 10 jaar lang, met R.E.M. gespeeld. En echt wel echt serieuze dingen. En die is op de een of andere manier vaak in Nederland. En die heeft een keer met JB opgehoekt. En die hebben aan heel veel projecten samengewerkt. En we hebben op een goed moment in ICP Studios in Brussel hebben we 2 weken gezeten. Hebben we eigenlijk in 2 weken tijd met dezelfde club mensen een solo-album van JB en een solo-album van Ken Stringfellow opgenomen. Dus dat is er weer los. Eigenlijk, ja, die Carice-sessies was ook weer min of meer diezelfde club.
0: Ja.
1: Dus,
0: want ik heb een nummer uitgezocht wat je had meegenomen. 4 AM Birds, The End of All Light, The Last Radio.
1: Ja, een soort suite is het bijna.
0: En is dat dan dezelfde bezetting als met de plaat van Carice?

0: Ja, wat je hier hoort is JB op bas en Pim Kops van de Dijk op toetsen. En Ken zelf natuurlijk op van alles. Gitaar, toetsen, zang inderdaad, allemaal instrumentjes. Maar je hoort ook, hij is naar Mumbai in India geweest. Dat, je hoort Indiaanse zangers en zangeressen op de achtergrond heel ver weg. En je hoort snaarinstrumenten. Op het einde is in een soort, ja, een soort zevenkwarts jazzrock uit. Dan heeft hij een Franse pianist die de nacht ervoor in de kroeg heeft ontmoet. Heeft hij dan naar de studio gehaald. Collage. Dus ik weet niet eens wie er allemaal op meespelen, moet ik eerlijk zeggen. Oh, blazers ook nog. Volgens mij zijn dat Benjamin en David van New Cool Collective.
1: Geweldig.
0: Die hebben ook wat op gedaan. Ja, dus een eclectische Jan Boel van muziek. Ja.
1: Nou, laten we die track gaan draaien en dat laten we gelijk doorlopen in die track van Carice van Houten. En dat heet Particle of Lights. Maar eerst dus Ken Stringfellow.

There's a particle of light, and it makes things right.

0: The Particle of Life, daar ging iets mis. Carice van Houten hoorde je. En wat een onwijs mooie track. De vorige track die je trouwens hoorde was van Ken Stringfellow. Hij is de producer van die plaat van Carice. Ik dacht even dat het dus een plaat was waar mijn gast Joost Kroon op drumde. Maar dat is helemaal niet zo. Dit is de drummer van Sonic Youth.
1: Ja, dit is Steve Shelley. Ik heb het meeste op die plaat wel gedrumd.
0: Deze net niet.
1: Twee nummers, nee, deze net niet. Maar ik vond deze wel een van de leukste om live te spelen. Dus ik heb hem toch, hij voelt toch een beetje of die van mezelf is.
0: Ja, en speelt dat bandje nog?
1: Nou, heel soms. Dat is altijd een beetje vaar. Maar dat is ook moeilijk, want Carice zit in dat Game of Thrones, die serie.
0: Ja.
1: En die kan gewoon 3/4 jaar geboekt worden dat ze op afroep morgen op het vliegveld moet staan, weet je wel. Maar echt, dus die kan eigenlijk met goed fatsoen geen gigs aannemen. Het is ook 1 keer misgegaan, hadden we, ik geloof, Songbird in Rotterdam staan. Zoiets geloof ik. En ja, dan gebeurde het echt dat ze gewoon, je moet morgen in Ierland zijn voor opnames. Dus dat is linkersoep. Dus echt een tourplanner zit er niet in. Maar er gaan ongetwijfeld weer dingen gebeuren.
0: Ja, leuk. Ja. Jij bent een drummer natuurlijk. Maar ben jij een typische drummer? Of ben jij een bandjesdrummer? Ben jij een trommelaar? Of ben jij meer een muziekdrummer? Zing jij de teksten mee? Of,
1: Ja, soms wel. Maar nou ja, ik ben denk ik een banddrummer. Maar wel eentje die zich de pleuris gestudeerd heeft en keurig, ik heb keurig mijn jazzdiploma gehaald en al die dingen. Dus ik ben geen self-made man in die zin. Ik heb een conservatorium gedaan en
0: hard gewerkt.
1: Ja, precies. En ik heb ze ook wel in die zin veel techniek of zo, maar ik probeer dat toch. Weet je wat het is? Mijn insteek is gewoon, ik wil altijd dat de muziek het beste klinkt. En als ik vind dat, als ik denk, als mijn mening is dat de muziek het beste klinkt als ik een nummer lang alleen maar doe, dan doe ik dat. En als ik denk dat de muziek het beste klinkt, nou, zoals bij Ken Stringfellow, door helemaal all-out te gaan en totale gekkigheid, dan doe ik dat. Dat is eigenlijk het enige wat voor mij telt.
0: Hans Eikenaar, die zei ooit wel eens, die heeft geloof ik meer dan 250 platen ingespeeld in Nederland.
1: Ja.
0: Die zei, op elke track moet je toch je handtekening
1: hebben. Ja, die ken ik, ja. Je handtekeningetje. Ja, als Steffen kan. Ja, ik weet het niet.
0: Geldt het voor jou ook? Ben jij bezig met sound of een bepaalde statement dat je jezelf kan onderscheiden? Sound,
1: ja, zeker. Ja, ik wil heel graag herkenbaar zijn. Ook als ik zeg maar anoniem sessiewerk doe, wat ik regelmatig doe. Echt, nou ja, mag je best weten, van René Vroeger tot J.B. Meijers. Weet je wel, in de studio als sessiedrummer. Maar dan vind ik het toch leuk als iemand zou kunnen horen dat ik het ben. Zeg maar.
0: Ja, en hoe kan hij dat horen?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk over jezelf te zeggen. Maar ik probeer altijd een kenmerkende sound te maken, weet je wel. Dus ik ben altijd bezig met drumstellen en met stemmen en met plakken of niet juist of al die dingen. Ja, kan je zeggen, hoe herken je jou dan als je de ene keer wel afplakt en de andere keer niet? Ja, dan weet ik het ook niet meer.
0: Ja, of is dat ook in de vorm van een bepaalde patronen die je uitdenkt die nog misschien niet veel gespeeld worden, of zoals Chris Daddy Dave door een rare drum opstelling te verzinnen?
1: Nee, ik heb wel altijd een redelijk traditioneel drumstel in die zin qua mate. Wat ik het ook heel leuk vind om gekkigheid erbij te halen en als het moet dan gebruik ik het hele aanrecht, weet je wel. Een moeilijke vraag allemaal eigenlijk.
0: Moeilijke vraag. Nou, drummers zijn. Ik heb vaak drummers hier gehad aan de microfoon. En ik weet niet, het is op een manier heel interessant om te luisteren. Want ja, de band is zo goed als de drummer is. Is een gezegd die misschien wel heel erg waar is.
1: Ja.
0: En drummers hebben vaak hele interessante songs die ze schrijven.
1: Bijvoorbeeld
0: Tony Williams. Vaak de leukste jazzstukken waren van Tony Williams.
1: Ja.
0: Jij bent van de groove, van de pop, van de rock, maar ook van de jazz. Je hebt ook een stuk meegenomen wat ik wilde draaien. Maar ik wilde voordat we dat gingen draaien een andere held draaien, althans voor mij. En ik hoop dat jij hem herkent en ook iets zinnigs over weet te zeggen. Ik ga het dus niet aankondigen.
1: Is dit de blindfold test?
0: Dit is niet de blindfold test. Oh. Die kunnen we daarna doen. Okay. Dit is gewoon leuk.

0: ga het toch niet helemaal draaien, want het is misschien inderdaad het begin van de blindfold test. Laten we die gelijk gaan doen, want ik vind het toch leuk. Was niet de bedoeling, maar enig idee wie dit is?
1: Nee, geen idee.
0: En ga eens raden, ga eens plaatsen.
1: Ga eens plaatsen. Blue Note plaatje, denk ik. Eind jaren 50, begin jaren 60. Zit ik, je mag knikken.
0: Drummer,
1: knikken,
0: hoor. Ja, ja.
1: Oh, drummer, ja, ja, dat kan van. Het zou bijvoorbeeld een hele jonge Tony Williams kunnen zijn of zo. Dat zou kunnen, maar het kan ook een wat oudere.
0: Heeft Tony Williams voor Miles plaat gemaakt? Dit was 17 toen hij bij Miles kwam.
1: Ja, of? Volgens mij wel, maar dat zou ik dan moeten opzoeken.
0: Oh, het is in ieder geval niet Tony Williams.
1: Nee.
0: Het is een drummer waar je misschien niet van zou verwachten dat hij zo'n soort groove speelt.
1: Dan is het. Dan is het Keith Moon. Nee, dat weet ik, het niet.
0: Elvin Jones.
1: Oh ja, oh, wat grappig.
0: Ja, grappig,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja, ja. Nee, dat had ik inderdaad niet gedaan.
0: Laten we een blindfold test gaan doen.
1: Wie is de blazer? Wie is de bandleider?
0: Ik heb even niet de informatie voor me. Het is een plaat onder zijn eigen naam.
1: Oh,
0: heet Raunchy Rita.
1: Oh, die plaat heb ik gewoon, maar dan, ja.
0: Dan weet jij misschien wie de blazer is.
1: Nee, maar...
0: Cool. Ik heb hier een blindfold test. Ik heb een blaadje voor me. Je mag er niet op spieken, want anders wordt het niet leuk. Hoe gaan we het doen? We gaan een track draaien. Die draaien we dan ongeveer een minuutje. En dan mag jij kijken of jij daar de informatie bij kan verzinnen.
1: Ja, moet ik ook zeggen of ik het leuk vind of niet? Of hoeft dat niet?
0: Dat komt vanzelf naar boven.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk als je het niet kent, zeg je, daar heb ik helemaal niks.
1: Ja, precies.
0: Komt-ie.
1: Ik ken het niet, maar ik weet het wel. Oh, sta ik nog aan, of niet?
0: Ja, jij staat aan.
1: Oh, oké. Okay. Nee, ik ga het nog niet zeggen, hoor. Ik ga heel voorzichtig zijn. Pas als het echt moet, ga ik het zeggen.
0: Nou, je mag het zeggen.
1: Ik denk dat dit iets Daniel Lanois-achtigs is. En dat ja. Het Brian Blade is.
0: Juist.
1: Maar of die aan weerszijden is, of dat het ook een andere drummer is, dat weet ik niet.
0: Black Dub.
1: Ja, oh, het is gewoon twee keer Brian Blade. Ja. Precies. Ja. Want hij heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld een plaat met Bob Dylan, geproduceerd door Daniel Lanois. Dan is het Jim Keltner en Brian Blade.
0: Ja.
1: Ik heb Black Dub, trouwens één keer gezien in Kopenhagen, maar ook een keer in Paradiso. Okay. Daniel Lanois en Brian Blade samen als duo.
0: Dat
1: was nog vele malen gaver. Dat was echt te gek.
0: Ja.
1: Gewoon...
0: Is Brian Blade een held voor jou?
1: Ja, totaal. Waanzinnig.
0: En waarom?
1: Door een aantal dingen. Ik vind de intensiteit en de beleving van de muziek vind ik heel mooi. Ook om te zien, maar ook om te... Je hoort het ook. En ik vind het heel gaaf dat hij zich van eigenlijk Strader het jazzdrummer heeft ontwikkeld tot wat hij nu is. En dat is aan de ene kant totale vrijheid met Wayne Shorter. En de andere kant totale groove met Daniel Lanois. Maar altijd vrijheid en altijd sound. Te gekke sound altijd. En het is gewoon een creatief genie. En een hele goede zanger en een hele goede songwriter.
0: En een songwriter ook, ja.
1: En een goede gitarist. Ja, ongelooflijk. Ja.
0: Ik weet dat ik een plaat draaide van Liz Wright. Ze had een tijdje in mijn auto, die kwam er ook niet uit.
1: Oh, ja.
0: En die heette Salt.
1: Ja, dat is mooi. Ja. Dat is waar, ja.
0: Mooie plaat. En er was, ik ben de titel vergeten, dat heette nummer 11, weet ik nog. En ik was altijd, weet je kent het in de auto, dan rijdt steeds nummer 11.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, jezus, wat een mooie tekst. Wat is het eigenlijk, joh? En dan ging ik opzoeken, geproduceerd door Brian Blade. Lyrics Brian Blade, muziek Brian Blade. Alles Brian Blade.
1: Oh, dat wist ik allemaal niet. Lead the Way?
0: Ja, precies, ja. Prachtig nummer. We gaan hem nu niet draaien, maar we gaan door met de blindfold test.
1: Oh ja, tot nu toe gaat het hartstikke goed.
0: Ja, de eerste heb je binnen. We gaan er nog eentje draaien en daar komt hij. Althans.
1: Nee, er gebeurt iets.
0: Lange intro. Ja, komt-ie, let op. Ja, 70 duurt altijd langer.
1: Ja, mooie tijd, denk ik.

0: Enig idee al?
1: Nee, het doet me aan een paar dingen denken, maar het is Braziliaans, zo te horen. Of in ieder geval de zanger. En ik ken het niet. Maar ik moest denken aan van die plaat van Gary Bartz die heeft gemaakt met vocals, met Andy B samen bijvoorbeeld. Is dat Celestial Blues volgens mij?
0: Ja, zit je wel een beetje warm in ieder geval.
1: Ja, dat is de sfeer, maar deze
0: periode.
1: Ja,
0: precies. Dit is 72.
1: Oh ja, ik zou niet weten wie dit is.
0: Amerikaanse bezetting.
1: Dit?
0: Ja.
1: Oké, ja, dat is wel.
0: En ik weet zeker dat de drummer ook een favoriet van jou is. Jake Jonet.
1: Ja, te gek. Grappig. Ja, die kan een partij funken, dat wil je niet weten. Dat is te gek, hè?
0: Hij en Al Foster zijn misschien wel mijn favoriete funkdrummers ever.
1: Ja, te gek, hè. Maar wie is die zanger dan?
0: Dat is Joe Henderson.
1: Echt waar? Ben, heeft die cursus Braziliaans gehad?
0: Ja, de titel... Ik weet geen eens of het Braziliaans is. Tres Cun Deola.
1: Maar heeft hij niet iemand erbij gehaald die dan een beetje zingt?
0: Dave Holland op Fenderbass.
1: Okay.
0: Hij heeft ook niet veel gedaan. Okay. Maar deze was helaas dan niet goed.
1: Nee, die kunnen we echt niet goed rekenen.
0: Niet goed rekenen. We gaan er nog in. We gaan helemaal modern. Strak in de tijd. Anno nu. Benieuwd of je dit raadt. Ook weer de drummer. Want het zijn allemaal drummers, zeg maar.
1: Ik moet de drummer.
0: Het is heel erg drummer-based, zeg maar. Zo heb ik het uitgezocht. Komt-ie.
1: Ik ben dol op drummers.

0: on the street. So they talk about you in magazines.
1: Idee?
2: Nee. Maar het is ook zo... Weet dat, die beat is zo opgechopt. Het kan iedereen zijn, in principe.
1: Ja, maar hij speelt het live.
2: Oké. Okay.
1: Het is...
2: Ik geloof niks aan edit. Het is wel geëdit, toch?
1: Het is, wel geëdit, maar hij speelt alles in lange frases.
2: Oké. Okay.
1: Het is Lois Cole met Genevieve Artadi, zijn vriendin. Okay. Samen hebben die een band Nowhere. En dat kwam...
2: Nowhere, oh ja, daar heb ik wel van gehoord. Dat ken ik niet heel goed. Maar
1: dat kwam mij ter oren via Tineke Postma.
2: Oh.
1: En Tineke Postma is weer de vrouw van Mark van Roon.
2: Ja.
1: En Mark van Roon is weer de broer van Ruben van Roon.
2: Ja.
1: En Ruben van Roon zat hier aan tafel.
2: Precies.
1: Tineke kwam net terug uit New York. Had gespeeld, geloof ik, met Brad Meldow. En die zei, weet je wat je moet checken? Nowhere, dat is helemaal de bom.
2: Ja.
1: En dat is deze plaat.
2: En ik ken dat dan weer via Mark Schilders, de drummer. Die woont half in New York, half hier. En die, elke keer als hij in Rotterdam terug is, dan komt hij even een biertje drinken. Dan heeft hij dus een hele stapel met nieuwe muziek waar ik nog nooit van gehoord heb. Dan zat het ook tussen.
1: Oké. Okay,
2: maar
1: ja.
2: Het
1: is heel...
2: ik heb het niet herkend.
1: Je moet het even checken. Lois Cole is heel gefreakt.
2: Ja,
1: hij maakt van die, hoe moet je het noemen, slaapkameropnames. Dus
2: ja,
1: het is allemaal heel trashy met kussens erin. En hij speelt, hij heeft waanzinnige techniek. Hij speelt alles mee.
2: Ja.
1: Het is heel... heel gaaf om te zien. Nowhere.
2: Ja, wij kunnen hier wel eens denken dat we goed kunnen drummen. Maar als je in New York gaat kijken, man, is het toch werkelijk ongelooflijk. Wat er allemaal...
1: Al die gastjes. Ik heb toevallig net een clinic gezien van Mike Clark.
2: Ja, die was, Brompot.
1: Ja. Was jij er ook?
2: Het nee, ik wist het natuurlijk weer te laat en zo.
1: Ja. Nou, dat was, en die ging dan voorspelen hoe een Amerikaanse drummer in New York moet drummen. Of in L.A.
2: Ah,
1: en dat ging dus over veel. En dan speelde dus alleen maar Ride Back in en een Hi-Hat.
2: Ja.
1: En dan zei in New York moet je heel erg puntig en voorin spelen. Een hele scherpe shuffle.
2: Ja.
1: Wat ook grappig. En iedereen speelt zo. Want als je dat niet doet, dan lig je er gelijk uit.
2: Ja.
1: Dat was zijn ding.
2: Ja.
1: We gaan verder met nummer 4. Komt-ie.

0: Keith Carlock, denk ik.
1: Je maakt een groot compliment nu, maar dat is... We gaan het...
0: Aan de bassdrum te horen. Ik dacht het aan de bassdrum te horen. Ik dacht, het zegt heel snel. Ik hoorde die bassdrum, ik dacht... Het is een groot compliment dat hij eigenlijk veel slechter is dan Keith Carlock.
1: Nee, maar...
0: Ik dacht, het zal met die Wayne Krantz of zo zo'n gitaartrio-achtig ding zijn.
1: Is het niet?
0: Mis? Oké. Okay. Nu denk ik dat het een nieuwe Reinier Baas is.
1: Juist.
0: Is het echt zo, ja? Ja, dat was lachen.
1: Ja, die is net uit. Ik heb hem net...
0: Die heb ik nog niet gehoord. Ja, ik hoor het aan die twee alten, aan Ben en Maarten.
1: Ja, ik heb precies. Ja, maar...
0: Dit is het Mark Schilders.
1: Ja, precies. Want je had het net over, Mark.
0: Ja,
1: dat vind ik heel grappig. Ja. Ik vind zijn drumsound op deze track klinkt overigens anders. De enige track die een beetje anders klinkt. Die track klinkt, die heet Smooth Jazz Apocalypse. Maar dit is echt, ik vind het een super sound. Lage snare en een kick.
0: Die open bass, ja.
1: Dat was de nummer 4 van de blindfold test. Nou, die had je dan een soort van goed, hè? Ja.
0: Nee, ik had hem helemaal mis eigenlijk. Maar ja, in tweede is het oké.
1: Tweede is het, ja. Nee, we zijn niet zo streng.
0: Ja, oké, nou, dat is mooi.
1: We gaan de laatste doen.
0: Even kijken, ik vind het leuk.
1: Ja, precies. Het is eigenlijk... In die downbeat, die Amerikaanse downbeat blindfold testen, dan gaan ze er ook nog heel ver op doorvragen. En dan doen ze ook van die flauwe steekproeven erdoor. Met bijvoorbeeld hele slechte platen. Dan mag je gaan zeggen waarom je het dan wel slecht vindt. Ja, en dan blijkt het dan de band zijn van een hele goede vriend van jou of zoiets. Ja. Maar dat gaan we niet doen. laatste track, een gouden ouwe. Komt-ie.

0: gekke muziek. Ja, dit is natuurlijk Tony Williams.
1: Haha, dat zo, ja.
0: Maar ik ken de plaat niet. Is het van zijn eigen, is het van de Lifetime? Of?
1: Ja, dan de nieuwe Lifetime. Dat was die plaat na Lifetime.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik geloof dat het 75 is, 1976. Ja. Sweet Revenge. Nou, die heb je helemaal goed gedaan. Joost, je bent geslaagd voor de drummerstest, de blindfold drummerstest.
0: Ja,
1: ja. Nou ja, je had alleen...
0: 2,5 uit 5, toch?
1: Nee, nou, je had Black Dub, had je. Ja. Nowhere had je niet, dat kende je niet. Nee. Reinier Baas, Tony Williams.
0: Tweede instantie.
1: Ja, goed. Ah, ja. Okay. Good enough. Je hebt iets anders meegenomen wat ik graag wilde draaien. En dat is een plaatje die we ook al vaak hebben gedraaid toen hij uitkwam. En hij is nu al wat ouder, maar nog steeds een super gaaf plaat van Elephant Nine.
0: Oh ja.
1: Ken jij dat?
0: Ik ken het van Manuel Hugos. En die kent het vast en zeker van jou.
1: Nee, ik ken het van Maan.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus
0: nou,
1: iemand heeft... Nou goed, hij is eerst. Laten we eerst gaan luisteren. Elephant Nine.

0: Ja, te gek. Dankjewel Joost voor deze waanzinnige track die je had meegenomen. Elephant Nine. Dat is een Noorse band. Want jij wist het eigenlijk ook niet, dus ik denk, we zoeken het gelijk even op. Uit 2006. Op toetsen is dat Stalen Storlukken. En ik heb hem gezien op YouTube. Hij heeft ook een eigen website, eigen band. En dan zit hij bij Terje Ripdaal, ECM. Ja. En dan speelt hij echt mooie zweefjazz.
1: Ja,
0: en hier is hij helemaal aan het rocken. Op bas Nikolai Eilertsen en op drums Thorstein Lufthus.
1: Onthoud die naam.
0: Onthoud die naam, precies. Je hebt in het vorige uitzending hebben we veel dingen van jou gedraaid van de Nieuw Cool, maar in deze uitzending nog eigenlijk helemaal niet. Dus het leek mij leuk om nog iets te draaien, als je dat goed vindt. Ja. En track Scoozy Skank.
1: Scoozy Skank.
0: Van welk album is dat?
1: Dat is van het album Out of Office. Out of Office moet ik natuurlijk het jaartal noemen. Komt eraan. 2008.
0: 2008.
1: Ja, vrolijk plaatje toch? Volgens mij was dit onze meest bekeken YouTube-hit. Of onze meest beluisterde iTunes, weet ik veel. Zoiets.
0: Over hoeveel hits praat je dan?
1: Ja, een stuk of 6.
0: Scoozy Skank.

0: Dat was de New Cool Collective Scuzzy Skank. Je speelt nog veel met New Cool, hè? Dat gaat goed met het bandje.
1: Ja, dat gaat maar door. En vorig jaar was een bijzonder jaar, ups en downs. Down omdat onze manager Peter Brandjes is overleden aan het begin van het jaar.
0: Vreselijk, ski-ongeluk.
1: Ja, dat was inderdaad een ski-ongeluk. Dat heeft toch wel echt zijn sporen in die band nagelaten. Ja, het is ook heel kort geleden daar niet van. Maar ook gewoon, we merken dat ook echt. Want hij kon heel goed de vaart erin houden en ideeën uitdenken. En sommige van de gasten in de band die en Peter, die kenden elkaar al. Die zijn samen opgegroeid, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus gewoon in de kroeg. En ze nu dan ook buiten de bandvergadering gewoon lullen over die muziek en over waar die band heen moet en zo.
0: Ja, afschuwelijk.
1: Dus hij was echt een soort aanjager in die zin. Dus nu zijn we eigenlijk een beetje aan het hergroeperen. En ja, maar ook Ups, dat 20-jarig bestaan feestje in een uitverkochte Melkweg. Dat was heel bijzonder.
0: Ja.
1: En een gouden kalf gewonnen voor een soundtrack. Dat was ook heel bijzonder. En nog wat prijzen, dus dat kan in één keer bijna uit de lucht vallen, weet je wel. En nu zijn we echt aan het, hoe zeg je dat? Wat gaan we nu eens doen?
0: Bezinnen.
1: Weet je dat, bijna wel, ja.
0: Ja.
1: Dus, gaan we weer een plaatje maken.
0: Op heel veel festivals ook de headliner, hè? Dat is natuurlijk ook wel goed om te zien.
1: Ja, weet je, daar ben ik me niet eens zo van bewust.
0: Nou ja, je ziet vaak als je, als ik in andere steden kom, dan zie ik dan vaak dat er grote posters hangen en dan zijn jullie vaak dan
1: die jazzfestivals. Ja, precies.
0: Lokale.
1: Ja, het is een ongelooflijk gevestigde naam of zo. Zelfs heel veel mensen die de muziek helemaal niet kennen, die naam doet toch altijd een belletje rinkelen. Dat is wel leuk om te merken.
0: Ja.
1: Omdat het natuurlijk toch in een soort niche is, weet je wel, instrumentale muziek, veelal.
0: Ja, precies. Ja. Je had nog andere tracks meegenomen.
1: Ik ben maar benieuwd wat je uitgekozen hebt.
0: Nou ja, er zijn twee tracks die ik leuk vind om te draaien nog, als we nog tijd hebben. Sowieso de nieuwe Hammond Soul, waarmee je aan het toeren bent.
1: Oh ja.
0: Daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Dan moet ik even heel goed gaan timen.
1: Ja.
0: Misschien kan ik ze allebei nog eventjes draaien in een korte setting. Er is een, je had opgegeven Kissing My Love van Bill Withers. En toevallig zat ik laatst weer die plaat trekken met checken met James Gadsden.
1: Mm-hmm.
0: Die nu een plaat aan het opnemen is met D'Angelo.
1: Het schijnt zo.
0: Het schijnt, want dan gaat hij eindelijk komen. Maar toen luisterde ik even naar de YouTube-versie en toen dacht ik van, oeh, ken je die YouTube-versie?
1: Ja, met die rode kooltrui. Ja, dat is ultimate.
0: Laten we die gaan draaien.
1: Dat is nog beter inderdaad.
0: James Gadsden, Bill Withers.
1: Beste drum intro ooit, denk ik.
0: Komt-ie.

0: James Getson, Kissing My Love. Even de YouTube-versie gedraaid. Jij had hem geselecteerd. Wat een drummer, hè? Niet normaal.
1: Niet te geloven. Nee, het is zo, ja.
0: Kan je mensen uitleggen die wat minder in de muziek zitten misschien, waarom dit nou zo'n onwijs drummer is?
1: Sowieso heeft hij een hele grote zonnebril en een gouden tand die hij graag laat zien. Hij ziet er echt uit als een motherfucker. Met van dat, glinsterende, glimmende vette haar, weet je wel. Maar wat zo mooi is, als je aan een goede drummer denkt, of als mensen aan een goede drummer denken, denk je gauw aan een hele wilde, zwetende gast. Maar deze gast is zo cool. Hij speelt zo zacht en beheerst. En alles is rommelig, maar strak tegelijk. En het is strak en rommelig tegelijk. Zoiets. Het swingt gewoon als een malle.
0: Ja.
1: En die sound, daar gaat mijn hart dan sneller van kloppen.
0: Ja, want je had er nog eentje meegenomen?
1: Nee, ja, ik heb geen idee wie deze drummer is. Maar ik vind dit vooral het intro waar we nu doorheen praten, vind ik het meest swingende stukje gitaar. Ja, dat is nu alweer voorbij. Kunnen we nog een keer even opnieuw, toch? Ja, toch. Moet je even dat gitaartje letten. Dat is niet normaal.
0: Jabo start.
1: Ja? Oké.
0: En Don Juan Tiger Mark.
1: Wie is dat?
0: De tweede drummer.
1: Oké.
0: James Brown hebben we het over, dames en heren.
1: Yes,
0: ja, live 1971. Love Power Peace. Ik weet niet hoe dat is, hoe bekend dit album is, maar alle muzikanten die into funk zijn, die hebben het altijd over dit album.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Boots Collins is hier 17.
1: Ja. Toen nog een normale bas in zijn klauw had. Ja, dat is ongelooflijk, Jan. En ik skip de ballads altijd. Hoor. Want het is natuurlijk een soort soul-revue waar je naar luistert. Ja. Met hele korte stukjes en breaks. En, weet je wel, ik vind vooral dit gewoon te gek. En die uptempo dingen, die funk dingen. Ongelooflijk.
0: We komen alweer bijna aan het eind van het programma Jazz Not Jazz. We hadden Joost Kroon in de studio, dames en heren. Te gek. Dankjewel, Joost, dat je er was.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk.
0: Inspirerend, al die plaatjes die je hebt meegenomen. Volgende week, dinsdag, zijn we er weer. DJ Mees met een mixtape. Deze uitzending kan je ook terugluisteren op de zaterdagmiddag in een jazzprogramma met onder andere Hans Dulfer zit erbij. Maar je kan natuurlijk ook altijd luisteren op jazznotjazzradio.nl of naar de concertzender. We hebben tegenwoordig ook een Jazz Not Jazz blog. Als je vragen hebt, jazznotjazzradio@concertzender.nl voor vragen, verzoeken of whatever. Uitzending gemist, de carousel, het themakanaal. Je kan het er allemaal terugvinden. We gaan nog één track draaien van jouw nieuwe of laatste project, moet ik eigenlijk zeggen. Is niet nieuw, maar Sven Hemmensel, nieuwe plaat gemaakt. Daar hebben we vorige uitzending over gehad.
1: Ja.
0: The Crooked Shoe Part 2.
1: Oh ja, dat is van een oude plaatje, maar die is wel leuk. Die is heel chill, daar kunnen we de mensen wel mee de nacht in sturen. Of het einde van de middag.
0: Precies.
1: Op zaterdag.
0: Joost, dank je wel en zie je later.
1: Heel graag gedaan.

fresh.

0: Tot zover Vreemdtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Vreemdtunes, dan ga je naar www.vreemdtunes.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz No Jazz Radio, het programma op de Concertzender, wat in samenwerking wordt gemaakt met jazztijdschrift Jazzism. Een uur lang jazz op het snijvlak met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz No Jazz Radio. We begonnen met een gouden ouwe van Gino Fornelli, Fly Into This Night. Maar voor de rest hebben we voornamelijk nieuwe muziek. Onder andere van een groep die me heel erg na aan het hart ligt, namelijk Jungle By Night. Die hebben een nieuwe plaat gemaakt, die heet The Hunt. En dat is een waanzinnige plaat geworden. Daar gaan we twee tracks van draaien. Die jongens hebben eerst een plaat gemaakt, dat heet Hidden. Dat was 2 jaar geleden, in 2012 kwam dat uit. En die hebben daar heel veel goede kritieken voor gekregen en ontzettend veel gespeeld. Zowel in Nederland als dus in het buitenland. En nu gaan ze dat buitenland verder uitbuiten. Ze gaan naar Japan deze zomer, Rusland, Frankrijk een hele tour. En in Nederland gaan ze ontzettend veel spelen op allerlei festivals. En dat allemaal naar aanleiding van dat nieuwe album The Hunt. Dat kan je ook luisteren op Spotify. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon kopen op vinyl, want die ziet er ook prachtig uit. We gaan twee tracks draaien en die heten Goose Pudding en Tasmatica. Jungle By Night, The Hunt.

Thank you.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com. Tot volgende week.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl.

Flying Lotus uit 1983, echte naam Stephen Allison, is een experimentele music producer uit Los Angeles en bevriend met Kamasi Washington. Flying Lotus is een verre neef van Alice Coltrane. Ondanks het feit dat hij uit een muzikale familie komt, had hij nooit de intentie om zelf muzikant te worden. Hij wilde films gaan maken en begint dan een studie aan de Kunstacademie in San Francisco. In zijn studententijd maakte hij kennis met de sampler en met marihuana. En dat betekent het einde van zijn studie, maar ook het begin van zijn muzikale carrière. In 2006 produceert hij muziek voor Cartoon Network. Ook brengt hij zijn eerste album in 1983 uit met instrumentale hip-hop en spacey samples. In 2007 tekent hij bij het experimentele dance label Warp Records, waarop hij in 2008 het album Los Angeles uitbrengt. Ook start hij een eigen platenlabel, waar hij onder andere het album The Epic van Kamasi Washington uitbrengt. In 2010 verschijnt Cosmogramma. Het album mengt abstracte hip-hop, spiritual jazz fusion en psychedelische samples. Muzikanten die hierop meewerken zijn onder andere Tom York van Radiohead, Ravi Coltrane en Thundercat. Eind 2014 brengt hij zijn nieuwste album uit, You're Dead. En we hoorden de Deluxe Edition CD uit 2015. Inspiratie hiervoor haalt hij uit het album The Aura Will Prevail van George Duke uit 1975. Naar eigen zeggen werd hij verpletterd door de kracht van deze muziek, waarna hij de link legt met de dood. Letterlijk verpletterd worden dus. Aan dit album wordt meegewerkt door Herbie Hancock, Kamasi Washington, Kendrick Lamar en Snoop Dogg. Je hoort nu vier nummers van het album You're Dead.

0: En dat waren vier tracks van het album You're Dead met Herbie Hancock, Kamasi Washington, Kendrick Lamar en Snoop Dogg. En tot zover deze aflevering van Jazz Not Jazz voor de Concertzender, samengesteld door Jasper van der Minne.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

U luistert naar de Concertcenter met een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz. Noorse Future Jazz, aflevering 1 om precies te zijn. En in deze uitzending van Jazz Not Jazz verkennen we de grenzen van jazz en elektronica. In de jaren 70 werd er al volop geëxperimenteerd met elektronische instrumenten in de jazz. En wel door Miles Davis en Herbie Hancock. Zo ontstond een fusie tussen traditionele instrumenten en moderne geluiden of geluidseffecten. Ook wel fusion of jazz rock genoemd. Het genre nu jazz put inspiratie uit deze periode met dance acts als Saint-Germain en Jazzanova. Zij mixen beats met live instrumenten en met bands als Cinematic Orchestra, Jaga Jazzist en Burge Wesseltoft. En deze muzikanten die mixen geïmproviseerde muziek en jazz met elektronische elementen. De laatste twee bands uit Noorwegen hebben de New Jazz-stroming sterk beïnvloed en geïnspireerd. Wesseltoft was een van de eerste in Noorwegen die jazz met elektronica combineerde. Wat goed te horen is op zijn album New Conception of Jazz uit 1996. In zijn kielzog volgden vele andere Noorse jazzmuzikanten, waarvan we er in deze thema-uitzending een drietal van laten horen. Namelijk Terje Insungset, Eivind Arset en Ivar Greenland. Terje Insungset, geboren in 1964, is een Noorse percussionist en componist met een jazz-achtergrond. Hij creëert zijn eigen instrumenten uit onconventionele materialen zoals takken, steen en ijs. Zijn muziek op Meditation, 2015 is dat, roept beelden op van besneeuwde landschappen waarin duistere, shamanistische rituelen plaatsvinden. En Arve Hendriksen speelt op de nu volgende tracks bezwerend trompetspel.

Wees dit je leven.

Make me fix and make me.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz. En in deze uitzending van Jazz Not Jazz hoort u het tweede deel van Bijzondere Nu Jazz uit Noorwegen. De Island Band is een project van muzikant, componist en producer Lars Mierevold. Op het album Like Swimming uit 2015 maakt hij een mix van pop, ambient en jazz. En het nummer Swimming is een krachtig duet van Lars Mierevold met popzangeres Maria Doe. Over romantiek gaat het, in de zee. En de samenzang is fantastisch en wordt versterkt door aanzwellende percussie.

violen en theorben. In het nummer In All We Are Connected wordt er samengewerkt met de Noorse jazzsaxofonist en klarinetist Jørgen Mathiesen, geboren in Oslo 1984. U hoort nu drie nummers van The Island Band.

Dat was mijn goede vriend Petros Klambanis en zijn eigen groep. We gaan door met nog meer jazz uit New York. In mijn tijd op de Manhattan School of Music zat ik met twee opvallende pianisten in de collegebanken. Sam Harris, die tegenwoordig bij trompetist Ambrose Eckermazia speelt. En Fabian Elmessen. Hij zit onder andere in de band van trompetist Terence Blanchard. Dus die twee hebben het wel gehaald. Hier is Sam's compositie Calls van zijn album Interludes. En daarna de track Magnetic van Terence Blanchard's gelijknamige album met Fabian op piano.

Dat was Fabian Elmersen en de band van Terence Blanchard. We gaan terug naar Nederland. De volgende drie tracks zijn afkomstig van mijn Nederlandse collega's Marieke van Dijk, Maatje Scholten en Mark Schilders. We draaien eerst The End van Marieke's album The Stereography Project, dat ze opnam in New York nadat ze daar heeft gestudeerd en gewoond. Inmiddels is de saxofoniste terug in Nederland en woont in Amsterdam. Daarna gitarist Maatje Scholten met zijn band Identikit met Here Comes a Riot van zijn gelijknamige EP. Zijn band bestaat onder andere uit de Nederlandse saxofoonhelden Lars Dietrich en Jasper Blom. De derde track, Long Gone, is afkomstig van het nieuwe album Fabric van drummer Mark Schilders. De plaat is dus net uit en ook Mark is net terug uit New York, waar hij een aantal jaren heeft gewoond.